Beatles, Hey Jude. Pieter Koen aan die beurt met 12 uur. Morgan Wallen's Whiskey Glasses en Olly Murs, Dance With Me Tonight's.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Hey Supply, wat die hier afsluit met Lonely is the Night. Electric Light Orchestra net voor dit met A Living Thing. Jy is ingeskakel by Bosveld Studios, saam met my Rudy van Deventer. Ek sê weer eens vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Ek heb begin hierdie nuwe uur met Vanessa se Cheerio. Belinda Kinnaert en Walter Kroes met Oneindig en Vicky Leandros. When Bazookie's played.

0: Bless Bridges, spreekies, kom terug. Kelsey Ballerini net voor het hull in the bottle. Ek gee verder met net die beste muziek, hier is Stasie met die hart van goud. Mango Groove's a special star. Police, every little thing she does is magic. En Casey, say my who. Alphaville, forever young.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.
2: Yeah.

In die reis net in die reis hier by Bosveld Studio, Bo Anderson en Bernie Paul met Be My Baby, The Mavericks are the losing side of me, en ek Dominic Burger met Hart op my mou. Onthou, daar is nog kans tot 6 uur vanoggend of my verjaarsdag boodskap deur te stuur. Jy kan doen op ons WhatsApp line, die nommer is 064-115-2281. Ons gaan voort met die klanke van Hugh Lynn met Lewe.

Well, this is it nie, it's about life. En dit is die muziek van Anita Paris, waarmee ons die middelochtend program begin. Aangenaam het donderdagochtend saam met Bosal Stereo. My naam Eddie Dippenaar, spandeer tyd saam 12 uur. Lee Prezeski, dankie vir vanochtend se Bosal ontbijt. Hy is terug morgenochtend om 5 uur. Hier by ons hou die ginslinge eenvoudig net nooit op nie. Hier is een van Kurt Darren se baie mooies. Dit is wat my hart wil hee.

Vrolijke Irene van Doelies, nou is het niet en I wish. Van aangename donderdagochtend samen met Boshaal 107.5 FM, van online, boshaalstereo.co.za. Mooi daar een van Kurt Dern wat ons speel het, nee, dit is wat mijn hart wil he. Kom ons bring van die goeie tye vir jou terug. Meer van hulle.

Going get stuff, going get stuff. En dit is muziek hierdie van Billy Ocean. Spoelsel Stereo, die middeloggend program. My naam is Eddie de Panara, amper 8 minuten oor 10. En dan heb je geleentheid om deel te nemen aan daar die 1000 rand ontploffing competitie. Middeliks daar die 1000 rand morgen net na 11:30 in jou zak. Ek het muziek van Charlize Berg ook op die speelhuis, hier een van haar. So, hoeka toeka, dan wil ek weer iets in werk van David Hasselhoff.

It's my life and don't you forget, maar toch kry mens daai mense wat daarvan hou om is in jou besigheid te gaan insteek, nee. Plus, paal met hulle eie lewens en dinges. No doubt, beste. Hoop jou donderdagochtend seën vir die boeke. Ons speel jou gunslinge heeldag langs. Hierdie ene van Arnie Jordaan. Het is draai om. Hierna gaan ons draai maak in die 60er jare. En the Beach Boys.

Net kyk of ek nog iets sien op die monitor, dit wil nie so voorkom nie. Maar dit weet jy my van enig iets anders by 064-15-2281. Ons het 11 uur die jongste nie, so ook weer die jongste financiële aanwijzers. So ons weer kyk hoe dinge lyk op die verkeersmonitor. Om ons nader aan nuustyd te neem, het ek net nog Queen's muziek ook outlet, Tony Christie, en hierdie ene van Dani Nias, het die beslissing onthou, ook van 'n hele paar jaar gelede.

0: Hoort een stilstaande voertuig. Het is met Linksfield weg. R24 West ook een stilstaande voertuig. Dat is het by Barbara. Die N1 Zuid stilstaande voertuig met Johannesburg. R24 richting West is daar met Barbara op onthoud. N12 Westpad werken by Uncle Charlie's in Xavier. Dit is wat ek op die monitor het tans, maar indien jy iets anders teekom, asseblief laat weet 064-115-2281. En hier die verkeersverslag dan aan jou gebring deur Ellie Care Country Side Care Center.
1: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellie Care Country Estate and Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellie Care Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

0: Jy is geskakel by Bosal Edel 7.5, die hart van goud. Die muziek vir jou van Brian Ferry en Roxy Music. Hey, getiteld Avalon, morgen weer een keer van Eddie de Vra. Hey, welkom bij die middelochtendprogram. Het is super lekker om je geselskap te doen. Hey, ek hoop het gaat goed, man. Hou van die rene van die landrui.
1: Het is hand aan hand.

0: Ons hand aan hand en dit is niemand anders as Elandre nie, een van sy syfergunslinge. Tijd is 13.5 minute oor 11 en het word moendelik gemaakt met die vriendelike samenwerking van CoSave Powerbuild. Kry een 4 vlak 200 kg spaardienstrak vir net R2499.
1: Maak gereed vir winterskos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasstoof en oond. Dit was R14.99 en is nou net R7.499. Of kies die 7-delige gietyster kookgereistel. Dit was R1.299 en is nou slegs R799. Kook makkelijk, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousuif.co.za.

En so min of meer 35 minuut hoor van die middeloggendprogram saam met Boshaald 107.5. En ek weet jy geniet ook hierdie ene van Leanne Rimes. Hier is Commitment. So bykie later kan jy nog uitsien na Martin Bester. Daar is ook vir muziek van David Guetta en Kelly Rowland. So bly net waar jy is.

David Guetta en Kelly Rowland when love takes over. Martin Bester voor het met sy ouwe swoor, een van sy ouwe gaan slinge. En nou het ek hierdie ene van die 80er jare, wat vir jou goeie tye gaan terugbring. Dat is die stemme van meneer Climie en Fisher. Love changes everything. Louis Famous nog om te volg. Dan lees ons die laaste verkeersverslag vir die middeloggendprogram.

0: The Hollies, Jennifer Eccles uit die 60s uit en nou Afrikaanse musiek van Rian Benardi en Rieke Snell, Hi Hi, Amy Grant en Chris Isaak. Dit is wat jou nader neem aan die jongste nuus.
1: Het Rieke jou vertel van een bries de plooi. Hy is so fris, so sterk, so moer, soos een dagaboy. Man, hy is nors, oor.

Dis Sheena Easton, Morning Train 9-5 by Bosveld, jou gunstelingstasie. 25 minute voor 2 nou. En Billy Joel, We Didn't Start the Fire.

Vandag is dit nou regtig waar treffer na treffer by Bosveld Stereo met Def Leppard, so When Love and Hate Collide. Ek stem baie mooi musiek. En Bananarama nou volgende, I heard a rumor. Nee, ja, mens moet jou nooit aan stories stuur nie.

Dit is Aaron Goodwin met Lonely Drum. Nou jy gehoor van Carleen van Jaarsveld en haar geskeerde jeans. Ek ken iemand wat kleren recht maak, jammer. Goeie, vertel jy iets. Hier valt toen vandag iets hier voor my neer, met die naam van We Little Match. Dit is een splinternieuwe snit dier een plaaslike groep. Die groep is een identische tweelingbroers met die naam van Saxby Twins. Ja, ja. Hulle name is eintlik Kyle en Wade Saxby. Ja, ja. Identische tweelingbroers, wat hulle self naam gemaak het in die Suid-Afrikaanse musiekwereld. Wel, merendeels op die platforms soos Instagram, TikTok en Twitter en al daar, ek weet jy, nie met Twitter, is nou X, nie? Ja, is nou X. Dit is amazing. In elk geval, so, hulle het toe nou vir hulle self ernstig begin namaak met hulle sang en musiek. Vernuf, hulle het aspirasie gehad om professioneel cricket te gaan speel, met groot passie blijkbaar vir dit, en hulle tienerjare, wel, hulle is redelijk nog jong die twee, so dis kan skyns tiener op hierdie stadiums, my se vrou, maar nie te min. So toe kom dit uit dat hierdie twee eintlik half bietjie musikaal is, so hulle het al oor die 10.000 volgers, blijkbaar, op hulle sociale media blaai, en so oor die 25.500 aanhangers as gevolg van hulle musiek. So vir die eerste keer vandag, in my program, hier gaan ons met 'n plaaslike identiese tweeling groep met 'n kommersiële klank. Hier is net We Little Match.

Bachelors geweest met I wouldn't trade you for the world. Nou, is allemaal ou enetjie ook. Stefan Versace, As ek kon. En hier is Albert West. Your world and my world is so amper hartseer nommerkie.

Summer Night in Rome nog nie heeltemal daar nie, maar ons is op pad lente toe, een of ander tyd. Audrey Landers gewees, dis 2 minute na 9, is goeienaand van my, Thuniet, baie welkom hier by die Hart van Goud, en my laaste uur saam met jou, nou kan ons allemaal ontspan en net rustig muziek luister, jy kan nou hoef nie na mense te concentreer nie, en ek hoop jy vir jou lekker beker thee of koffie gaan maak, of enige iets waarvoor jy dis is. Hier is die broers, Christo en Kobus, diep in my hart. Jy

Dit was mooi, né? Dit is Vicky Leandro se Mouth Organ Boy. Soms het my maak my so rustig daar een. En nou, ek moet nie te rustig wees nie, ek kan ontspan, maar dit is nou beurt van Willem Engelbreg en hy hou vir jou geselskap tot 1 uur môreoggend. So my tydjie nou eers verby tot môre aand tussen 6 en 10. So van my toe net totsiens. Ek laat jou dan in bekwame hande van Willem en hy het ook vir jou die volledige weervoorspelling om 10:30. Laat dit met jou goed gaan. Ek speel uit teen Jordaan se Sonvanger en Shania Twain, You've Got Away. Totsiens tot môre.

laat my verstaan hoe een somer, somer so en die niet kan verdwijn en laat ons skyn.

laat my verstaan hoe somer somer so en die niet kan verdwijn en laat ons skyn.

0: There's a moment I don't know from Shania Twain, You've Got Away. En voor de 10 Jordaan se Sonvanger en een van my groot gunstlinge waarmee Thionette afgesluit het, Mouth Organ Boy van Vicky Leandros. Dankie Thionette, veilig rui huis toe, laat vir ons weet wanneer hy veilig daar is. Goeienaand van my, Willem Engelbrecht, op hierdie donderdag aand. Voel vir my of ek lang glaas op een donderdag aand hier was. Maar dit is inderwaarheid baie, baie lekker. Ek hoop jy het een wonderlijke donderdag gehad. Morgen is het vrijdag en dan is het by die naweek. Nou, net hierna is daar een kort geselsie met een van Suid-Afrikaanse muziekmakers.
1: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die bosveld.
0: So, weile gelede was Eastland hier in die atelier hier by Bosveld Stereo en Jean Rifouri het die onderhoud gevoer.
2: Ons vandag met Eastland. Hoe gaan dit?
3: Goed en self.
2: Dit gaan baie goed, dankie dat jy vra.
3: Plezier.
2: Kom, ons krijg we die olifant uit die vertrek uit. Eastland. Dit is jou naam en van?
3: Net soos in die moed van Pretoria.
2: Kan jy dit geloof? Want meeste mense gaan nou die naam sien en dink, maar hoekom sê jy nou jouself dit? Maar dit is jou gebore naam en van?
3: Dit is my gebore naam.
2: Wel, ok. Jou
3: my
2: gebore
3: van
2: naam.
3: Is van Wyk eindelijk.
2: Van, o ja. Ek dink Anlie het in Tendel net om my gesê, ek moet bykie oplet in die klas. Welkom jongman, lekker om jou te ontmoet.
3: Baie dankie, selfde aan julle.
2: Kom ons kom uit by die snit. Wat het sokkie laat gebeur?
3: Kyk, ons het altyd hierdie goedkoop shows gedoen en ek ken nog steeds mense wat dit doen, maar ons het altyd begin op jy weet die entry level basic, jy begin met
2: jou naam en van.
3: Net soos in die moed van Pretoria.
2: Kan jy dit geloof? Want meeste mense gaan nou die naam sien en dink, maar hoekom sê jy nou jouself dit? Maar dit is jou gebore naam en van.
3: Dit is my gebore naam.
2: Wel, ok, jou gebore
3: van
2: naam.
3: Is van Wyk eindelijk.
2: Van, o ja. Ek dink Anlie het in Tendel net om my gesê, ek moet bykie oplet in die klas. Welkom jongman, lekker om jou te ontmoet.
3: Baie dankie, selfde aan julle.
2: Kom ons kom uit by die snit. Wat het sokkie laat gebeur?
3: Kyk, ons het altyd hierdie goedkoop shows gedoen en ek ken nog steeds mense wat dit doen, maar ons het altyd begin op jy weet die entry level basic, jy begin met jou hybrids en

0: That is the bijbekende If I Can't Have You van Ivan Edelman. En voor het Afrikaanse muziek van Michael Linde Lewe vir vandag. Jy is by Bosman Studio op die donderdagavond. Die oorlosie is by 11:30. Nou moet jy mooi luister. En as jy klaar geluister het, maak jou besluit. En as jy jou besluit gemaakt het, dan neem jy deel.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Daar sê daar het jy die drie stikkies muziek, jy moet nou besluit wie en wat het is. Kom ons luister muziek nou van Roy Orbison, daar is ook Afrikaanse muziek van Geraldine, Nino De Angelo, Kane Brown, wat country muziek gaan sing, saam met Lauren Aliani, What Ifs, daar is Peter Mercato, Jimmy Allen en ook Nicky de Kok so'n bykie later. Die baie bekende In Dreams, hier by Bosveld Stereo op die donderdagavond, hier is Roy Orbison.
2: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper

Die stem van Juanita Du Plessis en Delikie Koningskind. Die horlosie is by middernag en ons nooi jy nou om deel te aan ons aandoordenking.

Daar is Afrikaanse muziek van Armand Joubert hier bij Bosveld Stereo op hierdie vrijdagmorgen. Hier is nou I Don't Want a Lover, gesing deur Texas, en dan Afrikaanse muziek van Verona daarna, die titel daarvan Maskers. Hier is Texas.

Tijden van Verona met die titel Maskers. Die horlosie is by 20 minute voor 1. Tijd vir my om te groet op hierdie vrijdagmorgen. Ek gaan plek maak vir Rudy van Deventer. Rudy gaan met jou wees tot by 5 uur vanmorgen. En ek is weer terug saterdagochtend 5 uur met ons Bosveldmense. Gaan afsluit met die muziek van Granny Smith, Alida White, Brendan Piper, Belinda Carlisle's A Little Black Book en dan ook die baie mooi A Groovy Kind of Love van Wayne Fontana. Van Willem groete tot saterdagmorgen 5 uur. Ek hoop jou vrijdag gaan baie, baie suksesvol wees.

Johnny Tillotson met Poetry in Motion. Nou het ek vir jou Natasha Huber se jou speelietjies. Maak het raai in die 90's met Let Loose, Crazy for You en Mary Chapin Carpenter, Passion and Kisses.

Mary Chapin Carpenter met Passionate Kisses. Nou bespeel hy stuk vir jou Katy Perry. Okay, Peter Ishmael sê, oh yeah, na Lida Leaf, nog een kans. Cliff Richard, Don't Talk to Him. En René van Zyl, My Only Angel.

0: dit met jou?
1: Wil jy of wil jy nie van Dirk van Westhuizen, wat hierdie uur afsluit? Hoop is net voordat life is life en teachings a ding a dong. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer, en ek gee begin hierdie nuwe uur met Corinne se You and I. Jackie Lou nommer 1 en Chris Norman song Suzy Quatro, Stumbling In.